0: heeft hij vervangen en heeft een mooi bulletin.
1: Toto Moeiling was een mooie valoet, is hij maar de tassie van Mo.
2: Olle is hier bijvoorbeeld een nieuw Samoa.
3: La la la meer van Epi.
4: Ben by now for the voice of Samoa.
3: Our next program will be in Samoa language.
2: Ik heb wel een tassie van de tassie van Mo. Tauia!
5: Ja, wel nog naar Fawan, wel op een kalender Samoa in Peace, ben ook zo taak. Jon Fai Pila van de Tissie Manitassie Fambo. Op die dag je door de Sam.